0: wonderlijk alleen.
1: Oh, Peter, hier niet zoenen. Oh, Peter, hier niet.